Radio agakiza ku isoko yukuri nkomeze gushimira cyane ukomeza kumviriza bino biganiro aho uherereye urakomeze guhezagira kandi akomeze kugirira neza kadushimire Jose Bibiane Kwizera yakomeje ku

0: uratumwe mu gikorane kidasanzwe cyateguwe na korale mifemeyo mu ishengero ry'abadivantiste w'umunsi w'indwijya mu bisanzwe
1: icyo gikorane gifatwa ku kenekerezo cya 47 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'icyo gikorane azaba ari gushyira ku mugaragaro urutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabijya rero.

0: Salome Masha
1: Imirima yereye rimwe ubu nigiye cisarura
2: hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo
0: icitondegwa kuri uwo munsi uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira